0: lekker is die drone. Laat ik maar proberen. Och, bitte. Hoe een beetje lekker is die drone. Lekker is die drone. Laat ik maar proberen.
1: Radio X. Meer contrasten.